In geen 100 jaar had ik het durven dromen. Maar kijk, hier ben ik dan al 100 jaar. Soms vraag ik me af, hoe ben ik hier gekomen? Hoe kreeg ik heel dit leven bij elkaar? En soms denk ik heel even.

Soms was er een uitbundig feest, veel meer mag ik niet vragen. De eeuw van toen, Alice, is mooi geweest.

Wat nog komt, dat zie ik wel, dat is voor morgen. Ik leef en ik geniet vooral vandaag. Over wat gebeuren zal, maak ik me nu geen zorgen. Daarvoor leef ik veel te graag. En soms denk ik heel even, wat een wereld

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: I'm joking.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

James. How the hell do we get those diamonds down again?

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat er bij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan, na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan, na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerpen ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Je houdt het niet voor mogelijk hoe dat weekend weer is voorbijgevlogen. Goedemorgen, morgen. Fijn dat u luistert hier naar Radio Nova, het Muziekpaleis. En dat tot 11 uur. Je hoort al Frankie Falcon. Wat kan het me schelen? We gaan terug naar de jaren 60.

Zo'n oudertje uit 61, Jennifer met Guilty of Loving You. 31 augustus, die laatste dag van die grote vakantie. Morgen is het weer zover, de eerste schooldag. Dit is Laureline, dans je de hele nacht met mij. Ja, nog één keer dan.

Dam, Dikkeli, je hoorde uit 1962. Van meer koele plekken tot betere coördinatie van de hittecrisis na die hittedoden in België is gebleken dat het hier bij ons ook nog veel beter moet. Tijdens deze hete zomer stierven in ons land 1700 mensen, meer dan normaal. Het meeste dus in heel Europa. Zal onze politiek nu in actie schieten? Dat blijft de vraag natuurlijk. Marco de Hollander

Bobby Vince aan zijn brandend vuurtje. We gaan terug naar die hits van de jaren 80, zo mag je het wel noemen. Silver Pozzolia, Around My Dreams.

John Wester weet om wat hier begint. Eddie, 60 jaar, moet worden gereanimeerd na een aanval door Aziatische hoornaars. De kans is dus klein dat hij nog wakker wordt. Hij kon nog naar zijn vrouw lopen, maar dan stopte zijn hart te kloppen. Eddie van Mulder uit Nienhoven wilde donderdagavond zijn pony gaan voederen toen er een nest boven de deuropening plots tientallen Aziatische hoornaars naar buiten vlogen. De man die werd meermaals gestoken, kreeg een hartstilstand en moest een half uur lang gereanimeerd worden. 4 dagen later ligt hij nog steeds in coma in het Azorgziekenhuis in Aalst. Ook in Kluisbergen leidde dit weekend een aanval van wespen tot verschillende ziekenhuisopnames.

Hugo Bijeman, het ja, nooit op zondag. Radio Nova eigen is er geen anders dagelijks te beluisteren via die Radio Nova app op je telefoon of natuurlijk via de website van de radio. Laten we terugkeren naar 1978. U hebt het al gehoord. Chic met You Are Beautiful.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.
5: Jan Bakker, dat

Het gebeurde afgelopen zaterdag namiddag op het Statieplein in Aalst. De politie heeft 4 mannen opgepakt die vanuit hun auto met iets zwaaiden wat leek op een vuurwapen. De speciale bijstandteam van Orco van de politie Aalst rukte uit voor de arrestatie. Het wapen dat bleek achteraf een replica te zijn.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Franske Bauer, wat moet ik toch wel zonder jou? William Burke en ze hebben daar een...

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Jan Bakker.

formatie meevoegt met Standing in the Twilight. Celine Hermans schuift in de plaats van haar overleden moeder, Margriet Hermans, aan in de Verraders, de Ronde Tafel, dus bij gastvrouw Ingeborg. De reeks begint meteen confronterende beelden van alle kandidaten. Inclusief natuurlijk Margriet Hermans, in een doodkist. Dat was dus een vreemd beeld. Maar mama heeft gezegd, ze moeten dat zeker gaan uitzenden zoals het is.

Corrie en de Rekels met Het leven is mooi. Morgen 1 september treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot 1810, dus de tijd van Napoleon. Deze dag kan dus zonder meer gaan beschouwd worden als historisch. Voor ons felgeplaagd justitiesysteem betekent de overgangsperiode wel een pak bijkomend werk. Advocaten, magistraten zullen nog jarenlang moeten schakelen tussen beide wetboeken.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Nina Butera met Draai de Liefde Terug. Fantastische muziek uit 79. De Nick Straker Band. A Walk in the Park. Fijn dat u erbij bent. Fijn dat u luistert. Hier naar Nova.

Dat is Rekker Brands met A Walk in the Park. Bedankt voor het luisteren. Morgen 1 september ben ik er graag bij om 9 uur hier voor het Muziekpaleis Bennova. Zometeen komt onze collega Ruud van Opstal eraan. Eerst nog Sammy Moore met Kom. Graag tot morgen. Tot dan. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is de lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ja, zo is het alweer 11 uur voorbij hier op de maandag bij Radio Nova. Even terug naar gisteren. Toen werd er een plaat aangevraagd. Connie van den Bos met Roosje, mijn Roosje. Het gebeurde door Martien. En toen heb ik beloofd, wel maandag gaan we er zeker nog eentje draaien van Connie van den Bos. Wel, we gaan dat nu doen. Ik wens jullie allemaal een goede morgen en welkom in Lunchen met Ruud.

Ja, het is alweer in de van 2002 dat deze fantastische zangeres overleed. Gisteren hadden we een Roosje, mijn Roosje. Ze had natuurlijk nog veel meer. Inderdaad, die welgekende Sjaki van de Hoek. Maar dit was uiteraard Ome Arie. Hey, goedemorgen allemaal. Dankjewel Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis. Hij was er natuurlijk weer bij met de allerfijnste muziek. De nodige actualiteit van de dag. U hoorde het allemaal de afgelopen 2 uren hier bij Radio Nova. Tot en met 1 uur. Fijne muziek en enkele gebeurtenissen terug in de tijd.

en deze allerbeste man die kan daarvoor zorgen. Hè? Een avond om nooit meer te vergeten. Een man uit de streek, Frank van Damme. Dit was volgens mij zijn allernieuwste plaat. Ik weet het niet zeker. Ik heb er hier heel veel van Frank van Damme. Wel, je hoort ze allemaal hier bij Radio Nova. Ja, voor de mensen die dan toch een klein beetje met de radiogeschiedenis bezig zijn. Die weten dat een speciale dag vandaag. Het is vandaag 31 augustus. The day the music die. We gaan terug naar 31 augustus 1974. Ondanks hevige protesten komt om 6 uur in de avond een einde aan de uitzendingen van Radio Veronica. Het zendschip zendt vanaf de Noordzee illegaal uit. Met het geluid van een tikkende wekker op de achtergrond neemt een emotionele Rob Oud afscheid van het publiek. Al als laatst klinkt het Wilhelmus. Ook Radio Noordzee moet zijn activiteiten beëindigen. Ja, dat gebeurde allemaal op de dag van vandaag. Terug in de tijd wel. En ik heb een nummer gevonden uit die tijd wat toen heel veel werd gedraaid. Er waren er natuurlijk heel veel, maar deze stakken toch met kop en schouders bovenuit. The Fortunes.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Radio Nova.
5: Nova.
6: Ja, zo heette ook het liedje, de nieuwe single voor Luc Steno hier. En als de zon schijnt, ja, het zonnetje. We moeten het er van de week bij nemen, denk ik dan. Zo af en toe zal ze zich even laten zien. Maar temperaturen, redelijk oké. Okay, maar we hebben toch af en toe wel wat buien te verwerken. En dat allemaal op deze laatste dag van de vakantie. Morgen begint allemaal weer de school. Maar als ik het hier zo zie, zou morgen een redelijke dag worden met kans op erg. Is wel een buitje, maar het zou toch over het algemeen droog moeten blijven. Dus, hey, goedemorgen.

Ja, origineel natuurlijk van Elton John, heel lang geleden. Ik vind het echt een winterplaat. De videoclip, als je dat ziet, het gebeurt ergens op de grens van Rusland, denk ik, allemaal heel koud en dergelijke. Nikita. Maar dit was dus de Vlaamse versie en die werd gezongen inderdaad door Eddy Smets. En nu we toch met die Vlaamse artiesten bezig zijn, hier in Lunchen met Ruud bij Radio Nova op de maandag wel, dan gaan we deze nieuwe Christophe ook nog een keer voor jullie draaien. Ja!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting. Radio.

Ja, alleen maar vrolijkheid hier op de radio. Rob van Dahl, hij zong natuurlijk allemaal Marie-Louise. Ja, toch niet zo'n fijn bericht gevonden hier op de dag van vandaag in de kranten. Deze ochtend dan toch te lezen. Maar Dolly Parton is vrijdag bijgezet in het familiegraf in Nashville, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dat bevestigt haar nicht op de sociale media. Dus afgelopen vrijdag werd Dolly Parton begraven. Wel, ik ben gaan zoeken in onze muziek en we hebben er heel veel van Dolly Parton. We gaan ze de komende tijd ook nog wel wat vaker horen.

met dit liedje genomineerd voor Zomerhit. Een prijs die vorige week op het einde van de week werd uitgereikt. De meisjes van K3 gingen met de prijzen lopen. Maar hij was ook een grote kanshebber, hoor. Deze zo sympathieke Bart Gaël met zijn allernieuwste plaat. De plaat voor de zomer van 2026. Dat was inderdaad Zotverliefd. Ja, ik overloop hier nog even de dag van vandaag terug in de tijd. 31 augustus 1997. Lady Diana Spencer, de ex-vrouw van Prins Charles, overlijdt samen met haar vriend Dodi El-Fayed en haar chauffeur Harry Paul in een tunnel in Paris.

Ja, Conny Fabri van heel lang geleden. Ik wil je hier vannacht even kijken. Ik zie het hier staan. 1990, ja, telt u maar uit, hè. 36 jaar geleden alweer al. Het gaat allemaal zo snel voorbij, hè. De allerfijnste muziek. De einde van deel 1 alweer al. En dat wil zeggen dat we straks na 12 uur natuurlijk weer uitgebreid aandacht gaan besteden. En dat allemaal aan de plaat van de dag, de quote van de dag en nog zoveel meer. We gaan richting het nieuws. En daarna gaan we verder met deel 2. Allemaal een goede morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mol in de Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

0: gezegd.
1: Ja, dat was ook meteen de titel van het nummer. Ik heb trouwens deze beste man vorige week nog tegen het lijf gelopen. Jawel, we kwamen hem tegen aan zee. Hij was met zijn madame lekker op wandel, heerlijk aan het genieten van een terrasje. We hebben hem dan ook heel rustig laten doen, maar hij was er wel. Herbert Verhagen. En we draaiden hem hier op de radio. En dat allemaal aan de start van deel 2. Lunchen met Ruud. En als we deel 2 hebben aangevangen, dat wil dat zeggen dat we zo meteen onze plaat van de dag gaan draaien. Ga maar nog vlug even zoeken op onze Facebookpagina. Hij staat ergens te lezen in een vorm van een bankarde. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. Je hoort het zo meteen. Eerst even Jannes en ik hou van jou.

Ja, even terug naar gisteren. Toen werd hij nog aangevraagd in Hallo Weekend met een iets bekende nummer. Ik ben heel even de titel kwijt, maar dit was er ook zo eentje. Een nummer dat je niet al te vaak hoort van Elvis Presley. Wel, en dat draaien we dan natuurlijk hier op de radio. We gingen terug naar 61 met Sentimental Me. Nu tijd voor onze plaat van de dag. We gaan van het ene naar het andere, want deze is allemaal nog redelijk recent. Wat nieuwere popmuziek op de radio. Wel, af en toe mag dat wel een keertje, hè. Dit is de plaat dus van de dag. Dit is Shakira en Zoo.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Het is eigenlijk een man die alleen maar vrolijke liedjes heeft, hoor. Toch bijna allemaal. En ik hou er wel van om in dit programma wat vrolijkheid te steken. Jawel, tussen 11 en 1 uur, dagelijks, van maandag tot en met vrijdag. Vrolijke muziek. Wat ik alleen maar wil, dat was inderdaad Robert Pater. Ja, volgend weekend, dan is het zover, hè. Dan start weer het televisieprogramma De Verraders hier in België. Een heel fijn programma om naar te kijken. En er is ook iemand bij, Margriet Hermans. Men heeft toestemming gekregen van de familie om het helemaal te gaan uitzenden. Dus Margriet Hermans gaat nog een keertje enkele weken aan het stuk, of heel wat weken aan het stuk, op de televisie komen in dat programma. Men heeft dus met de familie gebabbeld. Hey jongens, wat vinden jullie ervan? Margriet is dan wel overleden en de familie heeft gezegd van: zend alles maar uit. Mama zou het ook zo gewild hebben. Ja, dus dat is vanaf volgend weekend allemaal weer op de televisie. En ik wil Margriet Hermans nog eens graag een keertje draaien op de radio. Dit is Terug naar de Kust.
1: Ik weet niet

0: De Duitse slagermuziek hier op de radio. Dat waren inderdaad die Flippers en die Rode Zonne van Barbados. Dat was alweer 1986. Over een zonnetje gesproken. Ze is er weer in de studio van Radio Nova. Een hele week lang zo rond deze tijd. En dan brengt ze altijd een quote van de dag. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud. Het zonnetje die heb ik nog niet gezien hoor.
0: Nee. Het zonnetje, dat moeten we erbij bedenken. Dat doen we onder de vorm van zomerse muziek. Dat is het zonnetje van de radio dan.
1: Ah, het zonnetje van de radio. Ja, trouwens, goedemorgen iedereen.
0: Ja, goedemorgen. Gerda, we gaan weer heel de week lang de quote van de dag doen rond deze tijd. Dus laat maar van je horen.
1: Je bent nooit te oud om een nieuwe weg in te slaan. Elke leeftijd biedt een kans om opnieuw te beginnen, om te ontdekken en te dromen.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after?

Ja, ik hou er wel van dat het tijdens de lunch wat rustig is. Wel met rustige muziek denk ik dat we met deze plaat wel in zijn geslaagd. Jean-François Michel en dat wel met Adieu Jolie Candy. Dat waren nou weer al de eind jaren 60. Ja, lunchen met Ruud. Ik kan me heel goed inbeelden dat u zegt van wel beste Ruud. Wij hebben onze favoriete plaat vandaag niet gehoord. Dus hebben jullie iets in gedachten? U mag het mij altijd doorsturen. Dat kan allemaal heel simpel via de Radio Nova app.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Bye Baby. Dat waren inderdaad de Bay City Rollers. Nee, bye bye, we zijn nog niet weg. We moeten nog heel even, maar deze namiddag komt er natuurlijk nog veel meer op ons af. Frank de Groef heeft nog even vakantie, maar later op de namiddag, vanaf 1 uur of 4, dan is er uiteraard het spitsuur. Vandaag met Patrick

Ja, vrolijkheid, hè? Sandy Shaw hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. Ik ben hier nog heel even op de dag van vandaag aan het kijken. Mocht hij nog geleefd hebben, hij zou vandaag jarig zijn geweest. Dolf Brouwers, zegt u misschien niet direct iets, maar als ik zeg Jef van Oekel, ja, dan kent u hem wel, hè? Een man die legendarische muziek, legendarische muziek maakte. Inderdaad, dat klopt wel. Maar hij was natuurlijk ook te zien op de televisie. Allemaal heel lang geleden. Wel, ik moet eens gaan kijken of dat ik van hem nog iets heb en dat we dat misschien de komende week nog wel eens draaien hier op Radio Nova. En dat allemaal op deze maandag. Vandaag de allerlaatste dag van augustus. Vanaf morgen gaan we over naar september.

Ja, zijn echte naam is André Domien van der Weken. Maar misschien kennen jullie hem beter als Andy Fouy. Dat is zijn artiestennaam. Afkomstig uit Nienhoven. Belgisch zanger, songwriter en producer. Jawel, hij maakte heel lang geleden mooie muziek. En dat draaiden wij hier op de radio. Inderdaad, je hoort dit eigenlijk nergens anders. Hè. Uiteraard wel bij Radio Nova. Dat was alweer 1973. Zo, we zijn even kijken. Oh ja, we gaan richting 1 uur. Dat wil zeggen dat ik jullie ga danken voor te luisteren. Maak er nog een fijne maandag van. Morgen vanaf 1:50 in de morgen mag je mij weer verwachten. Zo net na Jan Bakker. En dan gaan we natuurlijk weer de allerfijnste muziek voor jullie draaien. Dit is nog de allernieuwste single voor José Sepp. De liefde die blijft. Niet vergeten, hè? Straks 16:00, Patrick van Bever met het Spitsuur. Nog een fijne dag verder en graag tot later bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussenbeide kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een 50-tal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een 40er plots met een mes dreigde, schoot de agent 2 keer. De vader van 4 kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen er met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

Ja, John Horton die heeft er vandaag mogen starten. Deze spitsuren hier bij Radio Nova. We zijn een maandag geworden, net 4 uur geweest. Dat betekent ook alweer het spitsuur met Patrick van Bever op je eigenzinnige radio. John Horton was dit en dat met Naar de Zevende Hemel. Zijn jullie er klaar voor de spits te trotseren? Ja? Wij ook, we hebben ze weer allemaal een beetje op een rijtje gezet. Leuke platen waarmee wij proberen de spits door te komen. Wel, deze die heb ik daar ook tussen gestoken. Willem Bart is dit nu en dan met Zeg, heb jij iets tegen mij? Nou, niet persoonlijk misschien.

Ja, destijds toen deze plaat van Wut uitkwam in 1973, dan waren wij persoonlijk zelf nog een puntertje Dynamite voor je hier van terug in de tijd. En deze die draai ik ook heel graag. Het is er eentje van Janske en die

Altijd leuke muziek als je ergens op vakantie bent. De Gypsy Kings waren dat uit 1982 met één van hun grootste hits aller tijden. Je hoorde Joby Joba. Blijf hangen hier op Radio Nova, want zometeen heb ik een van de nieuwere platen. Martin Sifoye, die komt er zometeen aan. En die heeft dan weer over mijn beste vriend.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ja, je kan dus zo gek niet bedenken of wij draaien het hier bij jouw eigenzinnige radio. Franstalige platen, Italiaanse, ja, Spaanse platen. Komt hier allemaal aan bod, zelfs Duitsstalige plaatjes heb je net nog gehad. Thomas Anders was dat. En dat met Sie hat es wieder gedaan. Ja, zij heeft het weer gedaan. Het was ik niet, maar zij.

0: Ja, deze meneer heeft toch ook wel enige leuke platen uitgebracht. Heel veel zelfs. 1992 was dit. René Vroeger, de Nederlander. En Your Place or Mine. Voor mij blijft het eigenlijk gelijk. Doe wat u wil doen. Maar in ieder geval, blijf altijd luisteren naar Radio Nova. Ik heb voor jullie nu Vlaamstalig werk van Remo van het Groenewald. Die staat klaar nu aan onze draaitafel. Met een nummer uit 1980. Je veux de l'amour. Wie niet eigenlijk?
1: Radio Nova. Het Spitsuur.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Heel veel mensen die zijn op dit ogenblik van de dag weer onderweg natuurlijk. Naar huis, naar de winkel, naar ergens anders naartoe. Ja, en daardoor komt al die file natuurlijk. Wel, om het fileleed een beetje in te perken, draaien wij hier altijd die leuke platen in het spitsuur bij Radio Nova. Deze hier, die was van 2024. Ja, Freek van der Rooij hoorde je en dan met Wij zijn onderweg. Wel, die hier heb ik vandaag ook voor jullie uitgekozen. Wel, het is er eentje van Calvin Hodge. Ja, misschien kent u deze man niet, ik trouwens ook niet, maar hij heeft vorig jaar deze plaat uitgebracht. Hier is hij met Weet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Altijd ambiance als je deze man destijds aan het werk mocht zien of op het podium mocht verwelkomen. Wim Lijst, daar hadden wij het over, over deze artiest. En dan met Shout Shout. Welkom als je er pas bij komt in deze aflevering van het Spitsuur op jouw maandagnamiddag. Wij gaan nog eens een plaat draaien. En dat is er een heel speciaal om Dolly Parton nog eens even te herdenken. Ze is nog maar net overleden. Maar iedereen, ik heb het gezien op de televisie, daar aan de poort, aan het hek van haar woning in Amerika, heel veel bloemen en kransen. Wel, hier denken wij ook nog steeds aan die overleden Dolly Parton. Ze heeft zoveel mooie platen gemaakt, zoals Working 9 to 5, haar bekendste plaat. Deze hier, die mocht er toch ook wel zijn. Dit komt uit 1973, Dolly Parton en dan met Jolene.

eigenlijk naar hier gedraaid in het spitsuur. Dolly Parton met een nummer uit 1973. Jolene, Jolene. En daarna John Terrach en deze versie van Diep in mij. Beste vrienden van de radio, het eerste gedeelte van dit spitsuur op jouw maandagmiddag zit er ook weer op. We gaan eruit voor het eerste gedeelte en dat met twee platen. Jamman en Voor altijd in ons hart. En daarna Dans van de Dorini's. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2 van het spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen er met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur. Wat weer.

Ja, misschien een leuke boodschap aan alle mensen ter wereld. Henk Bernhard was dit. En wij moeten lief zijn voor elkaar. Geef er maar een lekkere slinger aan, heette dit plaatje om te starten. Wat deel 2 van het Spitsuur betreft op deze woensdagmiddag. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb mij daar net nog een lekkere warme tas koffie erbij genomen. Want het voelt koud aan. Vind je niet? Met al die regen de afgelopen dagen alweer. Ja, ik heb er koud van gekregen. Daarom dat ik een extra tasje koffie drink vandaag. Wij gaan gewoon door met onze leuke platen hier op jouw radio. Radio Nova, eigenzinnige radio. Het Spitsuur nog tot 6 uur met Patrick van Bever. Ik dus met andere woorden. Kent u deze nog? Dit is Big G Mo Matty. Ja, wat een naam. Such Love heet dit

ook al x aantal jaren overleden, deze Paul Severs. Ja, Paul Severs, ik raakte bijna niet meer uit mijn woorden. Mijn koffie was een beetje heet, denk ik net nog. Dat was een plaat uit 2018, Paul Severs. En dat met Ik zag tranen in je ogen. En weet je wat ook een terugblik is? Deze hier nu, 1962, hier is Wanda Jackson. En I'll cry every time you hurt me. Dat doet pijn, zo'n manneken. Dat doet pijn.

0: me dan.
1: Deze man, Robert van Hemert, die komt uit Nederland. En dit plaatje was van 2025. Een plaatje van vorig jaar, dus met andere woorden. Hij had het over iets waar je beter ver weg van blijft. Had het over gevangenis. Hier bij Radio Nova in het Spitsuur deel 2. Zometeen Danny erover op je radio. En die heeft het dan weer over Mijn Koningin.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.
7: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Ja, gouden terugblikken. En wat voor een uit 1961. Arthur Alexander was dat. En Whole Love Trouble. Hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, zit je goed met al die terugblikken. Al die Nederlandstalige en al die Vlaamstalige platen. Ja, evergreens, ja, jazzplaatjes, popcorn. We komen het hier allemaal regelmatig tegen in onze programma's. Deze hier nu gaan wij voor jullie draaien. Het is er eentje van Remo Hermans. Remo Hermans. Dat zegt me eigenlijk niks, maar ik ben benieuwd naar dit plaatje. Komt uit 2018, dus zo'n achttal jaar geleden. Hier zijn ze met Toekomst. MUZIEK

Misschien wel een rariteit, een raar plaatje, maar in ieder geval, wij draaien dus hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Want tenslotte is onze slogan toch wel, ja, eigenzinnig en anders. Deze hier van Freddy Gadel was dit nu in het spituur en Doe Jean-Pi. En daarvoor nog eentje van Marva uit 1978. En die had het dan weer over Giorgio. Nu op je radio Lynn Anderson uit 1971. En die doet het alweer onder de bloemen. Ja, de rozen dan nog wel. Ja, Rose Garden.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Elke keer weer plaatjes van K3 die aanslaan op de radio. Is het niet bij ouder publiek, het is bij de jonge jeugd natuurlijk. Deze hier was een van de nieuwere platen. K3 en TikTok. TikTok Tobias. Ja, het is iets modern, die TikTok toestanden. In ieder geval, ik heb er weinig verstand van. Maar zij zongen er over K3 en TikTok Tobias hier op je radio. Deze hier die komt uit de 80e jaren. Wim de Kranen is dit. En breek uit jezelf.

Het is een hele kleine stap van de jaren 80 naar de jaren 60 natuurlijk, hier in Radioland. Dit was Didi Sharp en dat met The Night. En wij hebben deze voor jullie nog eens boven gehaald. Ja, het is er eentje van Rutger van Barneveld en Eén dag uit 1000 dromen.

Alweer zo'n rubriek uit vervlogen tijden. Dat was de Little Eve 1965 met Taking Back What I Say. Beste vrienden van de radio, het spitsuur hier vandaag op jouw maandag zit er alweer op. We gaan richting 6 uur uit. Maak er nog een fijne verderzetting van uw maandagavond van. En morgenochtend alweer de ochtend. Hier bij Radio Nova. Dus ook zeker weer luisteren naar Stef Leeuwenaert. En wat mij betreft, ik ben er woensdag terug bij voor een nieuwe aflevering van Het Spitsuur. Beste vrienden van de radio, geniet mee van onze laatste plaat. Hier is Martje van Nijgem en dat met Nood aan jou. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude bij het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude bij het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkopen en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app.

0: nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude bij het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terecht staan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Hij was toen al 37, het meisje was op dat moment 16. Na het beëindigen van de relatie bracht de tiener de feiten naar buiten. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De man in kwestie is nu voor een aantal feiten vrijgesproken. In eerste aanleg had hij 8 jaar gevangenisstraf gekregen. In Lodelijnsaar, een deel van Charleroi in Henegouwen, zijn 3 mensen omgekomen bij een zware botsing tussen 2 personenwagens. Het was al het zoveelste ongeval op een berucht kruispunt. Vermoedelijk reed een van de betrokken voertuigen aan zeer hoge snelheid. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 3 zussen tussen 30 en 40 jaar oud. Een verkeersdeskundige onderzoekt het drama. Frankrijk start met een tax op zogeheten ultrasnelle mode. Wie daar voortaan kledij bestelt bij de Chinese giganten Shein, Temu of AliExpress, moet een ecologische bijdrage betalen. Nu bedraagt die nog maar enkele euro's, maar de autoriteiten willen die zo snel het kan flink optrekken. De tax geldt niet voor Europese retailers. Frankrijk verwijt de Chinese platformen dwangarbeid, milieuvervuiling en oneerlijke concurrentie met Europa. De heffing komt bovenop de pakjestaks die onlangs op Europees niveau is ingevoerd op zendingen van buiten de Europese Unie. En je zal Lionel Messi niet meer zien voetballen in het shirt van Argentinië. De superster maakte dat zelf bekend op Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje onlangs was meteen zijn laatste match als international. Messi schoot op dat WK nog 8 keer raak. Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft hij nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Je m'appelle France.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Hij was toen al 37, het meisje was op dat moment 16. Na het beëindigen van de relatie bracht de tiener de feiten naar buiten. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De man in kwestie is nu voor een aantal feiten vrijgesproken. In eerste aanleg had hij 8 jaar gevangenisstraf gekregen. In Lodelijnsaar, een deel van Charleroi in Henegouwen, zijn 3 mensen omgekomen bij een zware botsing tussen 2 personenwagens. Het was al het zoveelste ongeval op een berucht kruispunt. Vermoedelijk reed een van de betrokken voertuigen aan zeer hoge snelheid. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 3 zussen tussen 30 en 40 jaar oud. Een verkeersdeskundige onderzoekt het drama. Frankrijk start met een tax op zogeheten ultrasnelle mode. Wie daar voortaan kledij bestelt bij de Chinese giganten Shein, Temu of AliExpress, moet een ecologische bijdrage betalen. Nu bedraagt die nog maar enkele euro's, maar de autoriteiten willen die zo snel het kan flink optrekken. De tax geldt niet voor Europese retailers. Frankrijk verwijt de Chinese platformen dwangarbeid, milieuvervuiling en oneerlijke concurrentie met Europa. De heffing komt boven op de pakjestaks die onlangs op Europees niveau is ingevoerd op zendingen van buiten de Europese Unie. En je zal Lionel Messi niet meer zien voetballen in het shirt van Argentinië. De superster maakte dat zelf bekend op Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje onlangs was meteen zijn laatste match als international. Messi schoot op dat WK nog 8 keer raak. Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft hij nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Hij was toen al 37, het meisje was op dat moment 16. Na het beëindigen van de relatie bracht de tiener de feiten naar buiten. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De man in kwestie is nu voor een aantal feiten vrijgesproken. In eerste aanleg had hij 8 jaar gevangenisstraf gekregen. In Lodelinsaar, een deel van Charleroi in Henegouwen, zijn 3 mensen omgekomen bij een zware botsing tussen 2 personenwagens. Het was al het zoveelste ongeval op een berucht kruispunt. Vermoedelijk reed een van de betrokken voertuigen aan zeer hoge snelheid. De 3 dodelijke slachtoffers zijn 3 zussen tussen 30 en 40 jaar oud. Een verkeersdeskundige onderzoekt het drama. Frankrijk start met een tax op zogeheten ultrasnelle mode. Wie daar voortaan kledij bestelt bij de Chinese giganten Shein, Temu of AliExpress, moet een ecologische bijdrage betalen. Nu bedraagt die nog maar enkele euro's, maar de autoriteiten willen die zo snel het kan flink optrekken. De tax geldt niet voor Europese retailers. Frankrijk verwijt de Chinese platformen dwangarbeid, milieuvervuiling en oneerlijke concurrentie met Europa. De heffing komt bovenop de pakjestaks die onlangs op Europees niveau is ingevoerd op zendingen van buiten de Europese Unie. En je zal Lionel Messi niet meer zien voetballen in het shirt van Argentinië. De superster maakte dat zelf bekend op Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje onlangs was meteen zijn laatste match als international. Messi schoot op dat WK nog 8 keer raak. Hij speelde 207 keer voor zijn land en scoorde 125 keer. Hij is daarmee zowel record international als topscorer aller tijden. In clubverband blijft Messi nog wel voetballen. Bij Inter Miami heeft hij nog een contract tot eind 2028. Nacht minima tot 16 graden met af en toe wat buienactiviteit. Tegen de ochtend op de meeste plaatsen droog, dan komen er ook brede opklaringen aan. Maxima overdag van 15 tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.